U hebt geluisterd naar het pianoquintet in A groot, opus 83 van Karl Reinecke, uitgevoerd door leden van het ensemble Villa Musica. Luistert u nu naar het trio in A klein, opus 188 van Karl Reinecke, uitgevoerd door Fabrice Millinon hobo, Luc van Marken horen en Luc de Vos piano. Er zijn vier delen: Allegro moderato, Scherzo molto vivace, Adagio en finale Allegro ma non troppo.

We besloten deze wandeling met een lied van Karl Reinecke, namelijk Zwiegesang uit zijn Kinderlieder. U hoorde Caroline Merz sopraan en Thomas Leander piano. Deze aflevering van De Wandeling met kamermuziek van Karl Reinecke werd voor de Concertzender samengesteld door Jan Kruid. Gegevens kunt u nalezen op www.concertzender.nl.

Dit is de concertzender met het programma Van Lucht tot Toon. In het komende uur aandacht voor muziek voor de fagot in diverse bezettingen. We beginnen met een van de concerten voor fagot, strijkers en basso continuo van Antonio Vivaldi. Vivaldi schreef maar liefst 39 fagotconcerten, wat de fagot tot zijn populairste solo-instrument maakte, na de viool. Ook kan deze schat aan repertoire te danken zijn aan de charmers van een of meerdere van zijn leerlingen in het meisjesweeshuis van Pieta. Dat is nooit helemaal duidelijk geworden. Luistert u naar het concert in A mineur, Triomfverzeichnis 497, uitgevoerd door Klaus Toemenman fagot, begeleid door I. Musici.

U hoorde het fagotconcert in A mineur, Triomfverzeichnis 497 van Antonio Vivaldi. Uitvoerende was Klaus Toemenman fagot en het ensemble I Musici. We gaan verder met een minder bekende componist, Johann Friedrich Fasch. Hij leefde van 1688 tot 1758. Na zijn dood in 1758 werd Fasch totaal vergeten, totdat men op een dag ontdekte dat de grote Bach 5 orkestsuites van Fasch bewerkt had. Door deze ontdekking raakte Fasch uit de vergetelheid. Fasch was maar 3 jaar jonger dan Bach en groeide bovendien in dezelfde omgeving op. Fasch liet zich duidelijk inspireren door de fascinatie voor de moderne Italiaanse concertstijl. Luistert u nu naar zijn concert in C groot voor fagot, strijkers en continuo. U hoort Paolo Togon fagot samen met Capella Savaria onder leiding van Paul Nemeth.

Dit is de concertzender en dat was het fagotconcert van Johann Friedrich Fasch, uitgevoerd door Paolo Tocon Fagot en de Capella Savaria onder leiding van Paul Nemeth. We gaan verder met Beethovens trio in C groot voor piano, fluit en fagot, gecomponeerd in 1786. Dit werk is geschreven voor de familie Westerholt-Gusenberg toen Beethoven nog een tiener was. De invloed van Mozart is duidelijk te horen. Het heeft een constante virtuositeit en de leden van de familie voor wie hij schreef waren allemaal uitstekende muzici. De dochter, Maria Anna Wilhelmina, speelde piano en was leerling van de componist. Luistert u naar dit trio van Beethoven, gespeeld door Knut Sunstevold, fagot, Lucia Negro, piano en Gunilla von Baar, fluit.

Dit is de Concertzender en u luistert naar het programma Van Lucht tot Toon. Rond muziek voor blaasinstrumenten. Zojuist hoorde u het trio voor piano, fluit en fagot van Ludwig van Beethoven. We slaan een dikke eeuw over en komen zo in het begin van de 20e eeuw terecht. We gaan luisteren naar een bijzonder werk voor fagot van Henri Dutilleux uit 1906, getiteld Sarabande et Cortège. U hoort Akio Koyama fagot en Iva Navratova piano.

Dat was Sarabande en Cortège van Henri Dutilleux, gespeeld door Akio Koyama en Iva Navratova. We sluiten dit fagotuur af met een werk uit 1969 van de Engelse componist Malcolm Arnold. Hij speelde eerst trompet in de London Philharmonic Orchestra en is daarna gaan componeren. In 1958 won hij een prijs voor de filmmuziek van Bridge over the River Kwai. Hij schreef een hele serie fantasies voor solo-instrumenten. Luistert u nu naar de Fantasie voor Fagot, opus 86 van Malcolm Arnold, uitgevoerd door Akio Koyama.

En dat was Koros nummer 12 van Ettore Villa-Lobos voor orkest. Door l'Orchestre Philharmonique de Liège, onder leiding van Pierre Bartholomé. Villa-Lobos componeerde zijn tweede pianoconcert in 1948. Hij droeg het werk op aan zijn goede vriend en pianist João de Souza Lima. De première van het pianoconcert nummer 2 vond plaats 21 april 1950... in Rio de Janeiro, onder leiding van de componist zelf. En hier is nog eens Christine Ortiz, begeleid door de Royal Philharmonic, in dat tweede pianoconcert van Ettore Villa-Lobos.

Het tweede pianoconcert van Ettore Villa-Lobos. Soliste Christine Ortiz, begeleid door de Royal Philharmonic onder leiding van Miguel Gomez Martinez. En dan tot slot van deze uitzending, koros nummer 7 van Villa-Lobos. Gecomponeerd voor fluit, hobo, klarinet, saxofoon, fagot, cello en tamtam in 1924. Koros 7 door leden van l'Orchestre Philharmonique de Liège, ook weer onder leiding van Pierre Bartholomé.

En dat was Koros nummer 7 van Heitor Villa-Lobos door leden van Orchestre Philharmonique de Liège onder leiding van Pierre Bartholomé. Einde ook van deze derde aflevering rond de Braziliaanse componist Heitor Villa-Lobos. Over 2 weken dan het laatste deel en dan onder andere werk voor gitaar en de Bacchanas Brasileiras. Deze serie wordt voor de concertzender samengesteld door Jean-Paul van Bemmel. En dan als kleine voorbeschouwing op die volgende aflevering is hier het Andantino in Andante uit het gitaarconcert van Villa-Lobos. Gitarist Norbert Kraft met de Northern Chamber Orchestra onder leiding van Nicholas Ward.

U hoorde Cupido en Die zu späte Ankunft der Mutter van Joseph Haydn. De liederen werden gezongen door Markus Mietzenberger met op piano Erich Traxler. Tot zover ons lenteprogramma. Als de zomer begint, zijn we terug met het tweede deel van De Jahreszeiten.

U luistert naar de Concertzender. En u kunt gaan luisteren het komend uur naar de derde aflevering met muziek van de Tsjechische componist Vítězslav Novák, een componist die leefde van 1870 tot 1949. Novák studeerde aan het Conservatorium van Praag en nam masterclasses van bij Antonín Dvořák. Hij componeerde in neoromantische stijl en later werd hij het eerste voorbeeld van het Tsjechische modernisme. Drie werken, de ouverture Lady Godiva, opus 41. De uitvoering is door het Brno Staatfilharmonisch Orkest onder leiding van Jaroslav Vogel. Het is een opname uit 1960.

U hoort het Brno Staatfilharmonisch Orkest onder leiding van Jaroslav Vogel in een opname uit 1960. En ze voerde uit de ouverture Lady Godiva opus 41 van Novak. We gaan natuurlijk verder met muziek van Vitoslav Novak, namelijk Songs of Winter Nights opus 30 voor piano. U hoort Song of a Moonlit Night, Song of a Stormy Night, Song of a Christmas Night en Song of a Carnival Night. En de pianist is Radoslav Gvapil.

Radoslav Gvapil speelde Songs of Winter Nights, opus 30 van Vitaslav Novak. We zijn toe aan het derde en laatste werk in dit programma van Vitaslav Novak. De Profundus, symfonisch gedicht voor groot orkest en orgel, opus 67. Wederom hoort u het Brno Staatsfilharmonisch Orkest onder leiding van Jaroslav Vogel in een opname uit 1960.

Dat was het tweede strijkkwartet in Bes van Maddalena Laura Lombardini Sirmen. En dan gaan we nu verder met het derde kwartet van dezezelfde componisten. En het wordt ook weer gespeeld door het Erato Kwartet uit Basel. Dit kwartet is heel anders. Het is wat Italiaanser. En we kunnen ook duidelijk horen dat we op weg zijn naar de romantiek.

Dat was het derde strijkkwartet in G-klein van Maddalena Laura Lombardini Sirmen. We gaan 89 jaar verder in de tijd en dan komen we in het jaar 1858. En dan gaan we het even hebben over Emilie Meyer. Zij was een van de belangrijkste vrouwelijke componisten uit de Duitse romantiek. En ze was een multitalent, want ze deed ook nog veel aan beeldhouwen. Een groot oeuvre heeft ze nagelaten, waarvan het meeste pas op het einde van haar leven werd uitgegeven. Maar dat geldt niet voor het stuk waar we nu naar gaan luisteren, en dat is het strijkkwartet in G klein. Dat verscheen in het jaar 1858 en ze droeg het op aan haar broer Friedrich Meyer. Ze schrijft een heel persoonlijk soort strijkkwartetmuziek en het valt op dat ze een koraal citeert en de titel van dat koraal is Wer nur den lieben Gott lässt walten. Ook dit strijkkwartet wordt gespeeld door het Erato-kwartet uit Basel.

strijkkwartet in G klein, opus 14, van de Duitse componiste Emilie Meyer. U hoorde het Erato-kwartet uit Basel. Dit programma over vrouwelijke componisten werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. We hebben nog wat tijd over, daarom hebben we ook maar een stuk uitgezocht, weer van een vrouwelijke componist. Ditmaal een pianostuk van Fanny Mendelssohn. En dat is de zus van Felix. U hoort Laura Skriede.

Op de concertzender gaat u nu luisteren naar Wagner 200. In 1813 werd Wagner geboren. Niet alleen zijn grote werken, maar ook Richard Wagners liederen zijn heel interessant. En dat kunnen we al horen in Die sieben Compositionen zu Goethes Faust. Deze liederencyclus is een van de vroegste werken van Wagner. Hij heeft ze begin 1831 in Leipzig geschreven. Naar aanleiding van een uitvoering van Goethes Faust in het Saksisch Hoftheater in Leipzig. Wagners zus was trouwens in deze uitvoering de Gretchen. Het zijn vroegromantische liederen à la Schubert. En we gaan ze horen van Gundula Schneider, mezzo-sopraan, Jochen Kupfer, bariton, Susanne Cornelius, sopraan, Bernhard Gertner, tenor, Elisabeth Verhoeven, spreekstem, het Württembergischer Kammerkoor onder leiding van Dieter Koerts en aan de piano zit Felicitas Strack.

Wagners Faustlieder uit 1831. Met diverse vocalisten, de spreekstem van Elisabeth Verhoeven, het Württembergischer Kammerkoor onder leiding van Dieter Kurz en met pianiste Felicitas Strack. In 1838 is Richard Wagner in Riga en schrijft een mooi expressief lied Der Tannenbaum. We luisteren naar de bariton Jochen Kupfer en pianiste, zult die naam nog vaak horen dit uur, Felicitas Strack.

Jochen Kupfer zong met Felicitas Strack aan de piano het lied Der Tannenbaum van Richard Wagner. Felicitas blijft zitten achter de vleugel en mezzosopraan Gundula Schneider zingt Dors mon enfant, het eerste van de 8 Franse liederen die Wagner in 1839 en 1840 heeft geschreven. Kopieën van deze liederen en het lied Der Tannenbaum heeft Richard gegeven aan zijn vrouw Cosima voor haar 31ste verjaardag. Dat gebeurde op eerste kerstdag van 1868. Dors mon enfant.

Wagners Dors, mon enfant, werd gezongen door mezzosopraan Gundula Schneider. Richard Wagner wilde in Parijs met deze liederen indruk maken in de Parijse salons. Maar ja, hij had er geen succes mee, helaas. De liederen zijn met opzet geschreven in de stijl van de liederen die in de Franse salons gezongen werden. Lyrisch en met mooie melodieën. Hij gebruikt gedichten van Franse dichters uit zijn tijd, zoals Victor Hugo, de Ronsard, Reboul en de Béranger. Maar ook een Franse versie van een gedicht van Heinrich Heine. We luisteren weer naar bariton Jochen Kupfer met het lied Extase.

Extase van Richard Wagner. U hoorde de bariton Jochen Kupfer en pianiste Felicitas Strack. Felicitas begeleidt hierna weer de mezzosopraan Gundula Schneider in Attente, net als het vorige lied naar een gedicht van Victor Hugo

Gundula Schneider met Wagner's Attente. Aan de piano zat Felicitas Strack. We gunnen de pianiste even rust en Gundula Schneider zingt nu zonder begeleiding het lied La tombe dit à la rose. Ook voor deze tekst tekent Victor Hugo.

Gundula Schneider in La Tombe d'Ita La Rose. Felicitas Strak zit weer aan de vleugel en begeleidt Gundula in het lied Mignon, een tekst van Pierre de Ronsard.

Mignon van Wagner. Gundula Schneider en Felicitas Strack hoorde u weer. Gundula Schneider zingt vervolgens Tunec Image Fugitive. Veel dramatischer dan de vorige liederen en het komt al in de buurt van Tannhäuser. Deze tekst is van Jean Reboul.

Tune Kimage Fugitive. Wagners muziek op een tekst van Jean Reboul. Dan nu een patriotische ballade van Heinrich Heine. In het Frans heet hij Les Deux Grenadiers. Bariton Jochen Kupfer en pianiste Felicitas Strack.

Jochen Kupfer zong Wagners Les Deux Grenadiers, een tekst van Heinrich Heine. Dan nu weer Gundula Schneider, met een melodramatische scène à la Berlioz, Les Adieux de Marie Stuart.

Voor de laatste keer in dit uur een Franstalig lied van Wagner, Les Adieux de Marie Stuart. In 1844 vinden we Wagner in Dresden. De koning van Saksen is uit Engeland teruggekeerd naar zijn koninkrijk. En onze Richard schrijft voor deze terugkomst van koning Friedrich August een werk voor mannenkoor en blaasorkest, Gruß seiner Treuen. Maar er bestaat ook een versie voor zangsolist en piano. Hier uitgevoerd door Jochen Kupfer en pianiste Felicitas Strack.

Bariton Jochen Kupfer en pianiste Felicitas Strack met Wagner's Grüß seiner Treuen. Waarmee we aan het einde zijn van dit uur Wagner 200. Samenstelling Cassandra van Acht. En natuurlijk kijkt u even op concertzender.nl voor de juiste gegevens.

Documento, een leerzaam programma met bijzondere muziek uit middeleeuwen, renaissance en barok. U steekt er ook nog wat van op, daardoor luistert u anders. Documento is radio voor de kenners en leerzaam voor de leken. Documento is er elke eerste, derde en vijfde maandagavond van de maand van 7 tot 8 uur.

De Bamberger Symfonica speelde onder leiding van Ingo Metzmacher drie orkesterstukken, opus 6, van Alban Berg. Dat de Italiaanse componist Riccardo Sandonai ook andere muziek heeft geschreven dan opera's, horen we zeker in zijn pianowerken. Een heel bijzonder werk is het Primavera in Val di Sole. Dit werk is eigenlijk een werk voor een orkest en hij schreef het in 1915. Maar in 1920 heeft hij er een versie voor gemaakt voor twee piano's. Waarin de componist een prachtig panorama tevoorschijn tovert. Maar ook hier komt de Eerste Wereldoorlog om de hoek kijken. Luistert u nu naar pianisten Pietro Massa en Philip Myers in Primavera in Val di Sole.

En dat was de lente in het dal van de zon. Het waren de pianisten Pietro Massa en Philip Myers met Primavera in Val di Sole van Riccardo Sandonai. Dit programma, De Eerste Wereldoorlog, werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. En we sluiten dit programma af met een van de vroege liederen, de Sieben frühe Lieder van Alban Berg. Luistert u nu naar Lucia Popp en Irwin Gage in Liebesode.

Dit is de Concertzender met de Appendix. Onbekende pianoconcerten, serie 1, deel 4 van 6 delen. Straks een pianoconcert van Glazunov, maar we beginnen met het pianoconcert nummer 2 in E-klein, opus 120 van Karl Reinecke. Luister naar pianist Klaus Helwig en de Nordwestdeutsche Philharmonie onder leiding van Alan Francis.

Klaus Helwig speelde het pianoconcert nummer 2 in E-klein opus 120 van Karl Reinicke. Verder hoorde u de Noordwest-Duitse Philharmonie, het geheel onder leiding van Alan Francis. Nu het pianoconcert nummer 1 in F-klein opus 92 van Alexander Glazunov. Twee delen, Allegro Moderato en Thema con Variazioni. Luister naar pianist Stephen Coombs. Hij wordt begeleid door het BBC Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brabants.

0: Martin Brabbins dirigeerde het BBC Scottish Symphony Orchestra en pianist Stephen Coombs in het pianoconcert nummer 1 in F klein opus 92 van Alexander Glazunov. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van Appendix, voor de concertzender samengesteld door Jan Kruid. En het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kuiper Klassiek in Amsterdam.
1: Dit programma werd samengesteld door uw presentator Thijs Bonger.

Dag luisteraars, dit programma heet Gesprek onder acht ogen. De komende 2 uur besteden wij weer aandacht aan de bijna onuitputtelijke bron strijkkwartetten van de man die het genre dan wel niet heeft uitgevonden, maar het wel tot ongekende bloei heeft gebracht. En dan heb ik het over Joseph Haydn. We zitten inmiddels in het jaar 1788. Haydn is ondanks zijn gevorderde leeftijd, hij is al 56 en voor die tijd is dat al best oud, is hij dus nog steeds kapelmeester in dienst van het rijke vorstenhuis Esterhazy. In het hoforkest is een nieuwe violist aangenomen als aanvoerder van de tweede violen. En die valt op door zijn schitterende spel en grote virtuositeit. Hij heette Johann Tost en zo'n potentieel op violistisch gebied laat je als componist natuurlijk niet liggen. Haydn raakte geïnspireerd door de nieuwe mogelijkheden die Johann Tost bood als primarius van het strijkkwartet. En daarom zijn er in de 12 kwartetten die hij aan Tost opdroeg, delen waarin de eerste violist behoorlijk in de schijnwerper staat. Verder valt het op dat Haydn ineens zijn kwartetten gaat uitgeven in groepen van 3 in plaats van 6. De ervaring had hem geleerd dat hij voor 2 keer 3 kwartetten gewoon een hogere prijs kon bedingen dan voor 6 ineens. We gaan nu luisteren naar het kwartet opus 54 nummer 1, gespeeld door het Angelus Quartet.

Het Angelus Quartet speelde Haydn's vrolijke opus 54 nummer 1. Opus 54 nummer 2 is heel anders van sfeer. In het openingsdeel doet Haydn harmonisch gewaagde dingen en hij laat de eerste violist ongekend hoog spelen. In het sombere adagio krijgt de primarius volop de gelegenheid zijn kwaliteiten als hartstochtelijk zigeunerviolist te etaleren. Het minuet lijkt vrij conventioneel, maar het trio in C klein is één grote noodkreet. En in de finale bepaalt Haydn helemaal zijn eigen regels. In plaats van een snel deel krijgen we een adagio voorgeschoteld, onderbroken door een kort stukje presto. Al met al een heel bijzonder kwartet, dit opus 54 nummer 2, het Angelus Quartet.

Haydn's Quartet, opus 54, nummer 2, door het Angelus Quartet. Dit was een van de kwartetten die Haydn opdroeg aan de virtuose violist Johann Tost. Toen deze man op tournee ging naar Parijs, gaf Haydn hem 6 kwartetten en een paar symfonieën mee om ze daar te laten uitgeven. Betrouwbaar was deze Johann Tost niet bepaald, want hij verkocht aan de Parijse uitgever ook nog een symfonie van Adalbert Gyrowetz. En zei daarbij dat hij van Haydn was, want dan bracht hij natuurlijk het tienvoudige op. Toen deze Gyrowetz later in Parijs een concert bijwoonde, hoorde hij tot zijn grote verbazing zijn eigen symfonie, maar wel op het programma vermeld als van de grote Jozef Haydn. Bovendien stak Tost veel van het geld in eigen zak en betaalde hij Haydn het restant met grote vertraging. Het volgende kwartet dat we gaan horen heeft een bijnaam. Het heet het Raziermesserkwartet. Haydn was in Londen toen hij het schreef en was zich met grote moeite aan het scheren in het bijzijn van zijn Engelse uitgever Bland. Hij riep in wanhoop uit dat hij zijn beste kwartet zou geven aan diegene die hem een behoorlijk scheermes zou bezorgen. Dat liet Bland zich geen 2 keer zeggen. Hij kwam na 10 minuten terug met een vlijmscherp scheermes. En Haydn hield zich aan zijn woord. Hij overhandigde hem het kwartet waar we nu naar gaan luisteren. Helaas ging op die manier ook het manuscript verloren. Opus 55, nummer 2, door het Angelus Quartet.

Buck Mills Stipe, gearrangeerd door Richard Tognetti, met de titel I've Been High. De tenor was Alan Clayton en het Aurora Orchestra stond onder leiding van Nicholas Cullen. De cd is een Warner Classics 0825646 0822 30. U gaat luisteren naar pianoconcert nummer 2 in A groot van Franz Liszt. Het wordt uitgevoerd door Alexandre Kantorov, piano, en het Tapiola Sinfonietta onder leiding van Jean-Jacques Kantorov.

0: De pianist Alexandre Kantorov speelde, samen met Tapiola Sinfonietta onder leiding van Jean-Jacques Kantorov, van Franz Liszt het pianoconcert nummer 2 in A groot. Deze muziek staat op de CD BIS SACD BIS 2100. U luisterde naar een CD-uitgave die in het blad Luisteren 10 mocht ontvangen vanwege de uitvoering en de opnamekwaliteit. Luister 10 is elke vrijdagochtend van 9 tot 10 uur bij de concertzender te beluisteren. De samenstelling van dit programma is van Egbert Randewijk.
1: Wereldmineralen. Op de tweede en vierde vrijdagavond van de maand van 10 tot 11 combineert diverse genres wereldmuziek. Met oog voor de actualiteit en in verrassende combinaties. Luisteren dus naar Wereldmineralen.

Dit is de Concertzender. Tot 9 uur kunt u luisteren naar deel 4 in de programmaserie over bijzondere instrumenten. L'armonica heet deze aflevering. In 1743 vond de Ier Richard Puckeridge het angelic organ uit en dat is de voorloper van de glasharmonica. De eigenlijke glasharmonica werd in 1761 op de markt gebracht door de Amerikaanse staatsman Benjamin Franklin. Een hemels instrument, zo omschreven sommigen deze harmonica. Bijzonder populair waren deze glazen in een bak met water verbonden met een draaiende as. Een van de eerste werken voor glasharmonica was de cantate L'armonica van Johann Adolf Hasse uit 1769. Dit virtuose werk horen we nu in een uitvoering door Ursula Fiedler sopraan, Sascha Reckert glasharmonica, Philippe Marguerre glasharmonica en verder hoort u het Concilium Musicum Wien onder leiding van Paul Angerer.

De kantate L'Armonica van Johann Adolf Hasse werd gezongen door de sopraan Ursula Fiedler. Achter de twee glasharmonica's stonden Sascha Reckert en Philippe Marguer. Paul Angerer dirigeerde het Concilium Musicum Wien. De componist en glasharmonica-bouwer Joseph Alois Schmidbauer schreef rond 1770 een Allegro. Dennis James speelt dit voor u op de glasharmonica.

Dennis James speelde op de glasharmonica een allegro van Joseph Alois Schmidbauer. Een werk dat te vergelijken is met Hasse's L'Armonica is de cantate Il Trionfo della Musica van David August von Apel. Dit werk uit 1787 is speciaal geschreven voor de Beierse keurvorst Maximiliaan. Hieruit hoort u het terzetto met Yves Lepesch, sopranist, Fabrice Di Falco, countertenor, Damien Top, tenor, Christine Icaar, harp en Thomas Bloch speelt op de glasharmonica.

Tot zover het terzetto uit de cantate Il Triunfo della Musica van David August von Apel. We hoorden de sopranist Yves Lepech, de countertenor Fabrice Di Falco, Christine Icaar speelde op de harp en verder nog hoorden we, want daar gaat het tenslotte om in dit programma, glasharmonica-speler Thomas Bloch. De componist en uitvinder Karl Leopold Röllig begon op het einde van de 18e eeuw flink te sleutelen aan de glasharmonica. Van hem horen wij nu het Rondo in A voor glasharmonica en strijkers. We luisteren naar de glasharmonica-virtuose Sascha Eckert en Philippe Marguerre. Paul Angerer dirigeert het Concilium Musicum Wien.

Het rondo in A voor glasharmonica en strijkers van Röllig werd gespeeld door Sascha Eckert en Philippe Marguerre op de glasharmonica. Verder hoorden we het Concilium Musicum Wien onder leiding van Paul Angerer. Achter de glasharmonica neemt nu plaats Thomas Bloch en hij speelt ook van Carl Leopold Röllig zijn kleine toonstukken uit 1787.

Thomas Bloch speelde op de glasharmonica kleine toonstukken van Röllig. Een heel bijzonder werk is wel het Adagio van Johann Friedrich Reichardt, met een belangrijke rol voor de contrabas, bespeeld door Mark Marder. Achter de glasharmonica Thomas Bloch en verder horen we het Quatuor Rosamonde.

Excuses voor de tikken in deze cd. Dat konden wij niet helpen. Dat was het adagio van Reichard met de contrabassist Mark Marder en het quatuor Rosamonde. De glasharmonica werd bespeeld door Thomas Bloch. We hebben nog tijd voor twee extra werkjes met glasharmonica. Eerst een adagio van Mozart en daarna melodraam van Beethoven. Dit programma over bijzondere instrumenten werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht.

U luistert naar de Concertzender met een nieuwe aflevering van ons programma Sans Souci. Ons programma gewijd aan muziek uit de klassieke en pre-klassieke periode. Begin juni overleed tot ons grote verdrietprogrammamaker Thijs Bonger. Thijs heeft onze zender 20 jaar lang van originele, gevarieerde en met passie gebrachte programma's voorzien. Hij had verstand van veel verschillende stijlen, maar zijn grootste verdiensten liggen toch wel bij de klassieke periode. En deze uitzending is daarom gewijd aan klassieke muziek, waarin Thijs zich bijzonder heeft onderscheiden. Een klassiek verhaal op onze redactie zijn de etudes van de Spaans-Baskische componist Juan Crisóstomo de Arriaga. Hij leefde van 1806 tot 1826. En deze jong gestorven componist, hij werd dus 20 jaar, soms de Spaanse Mozart genoemd, liet 3 etudes na. Thijs ontdekte de bladmuziek, maar na dagenlang intensief googelen moest hij concluderen dat ze nooit waren opgenomen. Hij vroeg pianist Ton Bierman om die te spelen. En Bierman speelde de stukken op een recital dat hij niet geheel toevallig natuurlijk opnamen. Dankzij Thijs beleefden deze 3 etudes in 2008 hun moderne wereldpremière.

U luisterde naar Pohatka van Leos Janacek. De versie uit 1923. U hoorde de cellist Steven Isalis en pianist Olli Mustonen. Dmitri Shostakovich heeft veel voor de cello geschreven. De jonge componist schreef in 1934 zijn vierde cellosonate. Daarin horen wij al de typische elementen van Shostakovich: sarcasme en grotesk. U kunt nu wederom luisteren naar de cellist Steven Isalis en pianist Olli Mustonen.

cellosonate nummer 4 van Dmitri Shostakovich. En werd uitgevoerd door Steven Isalis cello en Olli Mustonen piano. Dan nu weer terug naar Janáček's Pohádka. Aan het begin van dit programma liet ik u de versie horen, versie 1923. En ik zei u toen, in 1910 is dit werk in première gegaan. U kunt nu luisteren naar een aantal stukjes uit de finale 1912 en het Adagio in Allegro. Ook dit alles weer door Steven Isalis en pianist Olli Mustonen. U luistert dus nu naar Dele Pohádka.

Van Leos Janacek hoorde u een aantal versies uit de oerversie, dus uit 1912, van Pohatka. En die werden uitgevoerd door Steven Isalis cello en Olli Mustonen piano. Dan gaan we nu nog naar iets heel anders. En ik had u al contrabassen aangeraden aan te luisteren. En dat gaan we nu doen. Contrabassen kunt u nu beluisteren. Werk van Giovanni Bottesini. En u hoort het presto uit het derde Grand Duetto. En met de contrabassisten Ovidiu Badila en Wolfgang Güttler. Presto uit het derde Grand Duetto.

En dat was tot besluit het Presto uit het derde Grand Duetto van Giovanni Battissini. Dit werd gespeeld door de contrabassisten Ovidiu Badilla en Wolfgang Küttler. U luisterde naar het programma Cello en Contrabas. En dit programma werd samengesteld door Cassandra van Acht. Wilt u de titels van dit programma nog eens rustig nalezen? Kijk dan op onze site concertzender.nl. Klik op de programmagids en de datum. En als u toch aan het klikken bent, doet u dat dan ook eens op Steun de Concertzender. Komt u misschien op een leuke idee voor de...

Luisteraars, welkom bij de Concertzender en welkom ook bij het programma De Wandeling met vandaag weer een aflevering met kamermuziek van Franz Schubert. Straks twee pianotrio's, maar vaste luisteraars weten het, we beginnen en eindigen deze uitzendingen vaak met liederen, zo ook vandaag. En ditmaal worden die liederen uitgevoerd door een nog jonge Dietrich Fitter-Dieskau, aan de piano begeleid door Gerald Moore. Hier is eerst Nachtviolen en daarna De Zwerg. En het is een bijzondere live-opname gemaakt tijdens de Salzburger Festspiele op 5 augustus 1957.

Ja, Nachtviolen was dat, Deutsch 752. En daarvoor hoorde u Derts werk, Deutsch 771, beide van Franz Schubert. Ik zei het daarnet omgekeerd, pardon. In een opname uit 1957, live was dat. Gezongen door Dietrich Fischer, disco-bariton, en begeleid door pianist Gerald Moore. We gaan verder met een jeugdwerk van Schubert. Hoewel, als je op je 31ste overlijdt, is alles natuurlijk een jeugdwerk. Maar hoe dan ook, Schubert op zijn 15e in 1812... begon hij met het schrijven van een pianotrio in Besgroot. En daarvan voltooide hij alleen deel 1. En hij liet het werk daarna liggen. Misschien wel omdat zijn moeder in dat jaar overleed. De eerste poging tot het schrijven van een strijktrio raakte in een vergetelheid. En het stuk werd pas ruim een eeuw later gepubliceerd, in 1923. Luistert u naar een opname door het Beaux-Arts-trio. Opname 1969. En in dat jaar bestond het beroemde trio uit pianist Menachem Pressler, violist Daniel Guillet en cellist Bernard Greenhouse.

U hoorde Schubert's eendelige pianotrio in Best Groots Deutsch 28 met de bijnaam Sonate, gespeeld door het Bozar-trio. Een veel bekender dan dit beginwerk is het latere pianotrio van Schubert, ook in Best Groot, maar dan Deutsch 898. En hij begon aan dat werk in 1827 en voltooide het in zijn sterfjaar 1828. 8 jaar na zijn dood werd het uitgegeven door Anton Diabelli. Dat stuk is ook traditioneler van vorm, met als eerste deel een allegro moderato in sonatenvorm met 2 thema's. Het ene gepunteerd, het tweede lyrisch. Het tweede deel, Andante un poco mosso, heeft de stijl van een gondellied en het wordt gevolgd door een derde deel, een scherzo, met 3 stemmen die elkaar voortdurend imiteren. Het slotdeel is een rondo, allegro vivace, in 3/2 maat met een coda met de tempoaanduiding presto als slot. Hier is opnieuw het Bozar-trio.

Schubert's pianotrio in Bes-Groots Deutsch 898, gespeeld door het Beaux-Arts-trio. Tot slot van deze aflevering van de wandeling nog twee liederen van Schubert, gezongen dus door de jonge Dietrich Fischer-Dieskau, begeleid door Gerald Moore. Hier is Rastlose Liebe, gevolgd door Abschied.

Sopraan Federica Zanelli, begeleid aan de piano door Alberto Bruni. Zij speelde liederen, of ze voerde uit, liederen van Almicare, Poncele, Non precar, non posio en De per pietà o Sante Vergine. Muziek die u terug kunt vinden op het label Dynamic. U kunt gaan luisteren naar originele zettingen voor piano-duet van bekende werken door de componisten zelf. En zo hoort u als eerste Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, Maurice Ravel, Rhapsodie Espagnole en Claude Debussy met La Mer. U hoort Fiona York en John York voor piano-duo.

Fiona en John York bij de piano speelden originele zettingen voor piano duet van bekende werken door de componisten zelf. En dat waren de componisten Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, Maurice Ravel, Rhapsodie Espagnole en Claude Debussy, La Mer. Werk is terug te vinden op Nimbus. Van Ludwig Thule hoort u het strijkkwartet nummer 1 in G en het strijkkwartet nummer 1 in A, uit te voeren door het Signum Quartet.

Het Signum Quartet speelde het strijkkwartet nummer 1 in G en het strijkkwartet nummer 1 in A van Ludwig Thule. U kunt deze muziek terugvinden op het label Capriccio. En dit was nieuw verschenen voor de concertzender, samengesteld door Egbert Randewijk.

Dit is de Concertzender met een wandeling. Deel 2 van Kamermuziek van Julius Röntgen. Nederlands componist die leefde van 1855 tot 1932. We beginnen met zijn pianoquintet in G groot, gecomponeerd in 1932. Met 4 delen. Hier zijn Jean-Claude van den Einde piano en het Parkanji kwartet.

U hoorde Jean-Claude van den Eyn de piano en het Parkinjee-kwartet in het pianokwintet in G groot van Julius Röntgen. We gaan verder met een uitvoering van zijn Chinesische Lieder, opus 66 uit 1916. Gecomponeerd door Julius Röntgen op gedichten van Hans Bethke. U hoort Julia Bronkhorst sopraan en Hans Ijsakkers piano.

U hoorde Julia Bronkhorst sopraan en Hans Eisakkers piano in de zes Chinesische lieder opus 66 van Julius Röntgen op gedichten van Hans Bethge. Alle informatie over de uitvoerende en de muziek in dit programma vindt u natuurlijk op www.concertzender.nl. Tot slot van deze wandeling nu de altvioolsonate in A klein van Julius Röntgen door Francine Schatborn altviool en Jeanette Koekoek piano.

Francine Schatborn altviool en Jeannette Koekoek piano speelden de altvioolsonate in A-klein van Julius Röntgen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van een wandeling rond de kamermuziek van Julius Röntgen. Samenstelling Jan Kruijt.

0: Ramula si titana su camula pepalu, il condor rima malanu se cuspenuta lu, stacama, tacama, tacama, tacama, cita, il corazón quido para bonita, para boni, para boni, para batamari de la ue, di son quine, quine que son quema la tita, momoline, dimmi, dimmi, dimmi, dimmi, tita, si moline, tamarindela, tamarindela, tamarindela, ue, ue, ue, ue.
1: Mezzo, de beste klassieke muziek en jazz op tv. Concerten, opera, dans, beleefde muziek, 24 uur per dag. Met dagelijks 3 grootse uitvoeringen vanuit de meest prestigieuze theaters ter wereld. De televisiezender Mezzo is partner van het Koninklijk Concertgebouw.

U luistert naar de Concertzender met in het komend uur de eerste aflevering van een nieuwe programmareeks, getiteld Liszt en Wagner, een unieke vriendschap. Dit jaar gedenkt de muziekwereld dat Richard Wagner 200 jaar geleden werd geboren. En dat is een mooie aanleiding voor een serie programma's over de buitengewoon vruchtbare vriendschap tussen twee 19e-eeuwse componisten die de muziek wilden en ook zouden veranderen, Franz Liszt en Richard Wagner. Luistert u om te beginnen naar de ouverture tot de opera Rienzi, de eerste opera waarmee Richard Wagner succes behaalde. Het Cleveland Orchestra staat onder leiding van George Sell.

Stanford's liederencyclus Songs of Sea hoorde u in een uitvoering van bariton Stephen Varco en pianist Clifford Benson. Een Engelse versie van Brahms' Vier Ernstige Zingen is Charles Stanford's cyclus Songs of Faith. Dat zijn 6 liederen en daarvan horen we er nu 2, te beginnen met To the Soul op tekst van Walt Whitman. Luistert u naar bariton Stephen Varco.

Dat was tot slot Joy, Shipmate Joy uit de cyclus Songs of Faith van Charles Stanford. Ook dit keer met de bariton Stephen Varco en Clifford Benson aan de piano. Ze maakten ook opnames van de cyclus A Fire of Turf. De Ier Stanford kijkt in deze cyclus terug naar zijn Ierse jeugd en gebruikt voor deze cyclus gedichten van de Ierse dichteres Winifred M. Letts. Hierin draait het allemaal om de vierjaargetijden. U hoort uit deze cyclus 6 liederen.

De bariton Stephen Varco zong 6 liederen uit de cyclus A Fire of Turf van Charles Stanford. We hebben voor u nog een toegift en daarvoor verlaten we heel even het Engelse lied, want Stanford heeft ook een Heinrich Heine lied op muziek gezet. Tragödie. Hier is opnieuw bariton Stephen Varco.

Tragödie van Charles Villiers Stanford. U hoorde bariton Stephen Varco en aan de piano Clifford Benson. The English Song, waarvan u dit uur de eerste aflevering hoorde, werd voor de concertzender samengesteld door Cassandra van Acht. En omdat we nog wat tijd hebben, geven we u tot slot alvast een voorproefje van aflevering 2 over Arthur Somervell.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Zwerven door de klassieke periode. Met vandaag werk van Joseph Haydn en Mozart. Van Joseph Haydn allereerst zijn Missa in Besrood, Hoboken 22, nummer 10, getiteld Missa Sancti Bernardi di Ofida. Met de klassieke misdelen Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus Dei. Dan geef ik de namen van de solisten, de sopraan Lorna Anderson, de mezzo Pamela Helen Steven, de tenor Mark Padmore en de bariton Stephen Varco. Verder Collegium Musicum 90 onder leiding van Richard Hickox, mis van Joseph Haydn dus.